reist maar twee ver koetsen. Daar de laula laula met thuis. Hoekaila, hoeka ook zend. Toscani leven tel. Nooska, amo tule. Kijk die wang tot vaiva tot cielo.